een rentier. Ik heb je tijd, maar frühstück dan. Zo gegen tijd, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.

Hey, het hier die buks aan het couragengeschik. Kom rin, zet die doll, hier bist immer willkom. Machst een bier, oder een keul, oder beide tozam. Kom, vertel wat, oder machst niet.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak. Allee.

Als ik nog lid wie, kan ik wie erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat drunner, doch dat geeft wadder. Aan tisch daar geef dat scherelei. En geef dat spek aan braadhuvel. Daar vung ik liek aan touw sortieren. Zeg ich dat de orgel, dan geef dat krach. Wist du wohl etten? Wist du wohl parieren? Und geef dat noedelsen, oder ook dik af.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig kan.

een rentier. Ik heb je tijd, maar frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak. Allee,

eerst. De pieptabak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.